0: weer een defibrillator of nee? Want godman, een gym.
1: Also ich verstehe nur einen Defibrillator.